De bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Kaan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: weekend begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De allereerste liefde, dat was juffrouw Toos.

0: Ja, er zijn er veel die juffrouw Toos heten. Heel veel juffrouwen en zo heten juffrouw Toos. Een typische Nederlandse voornaam, vaak kort voor Antonia Antonetta. Ja, veel mensen hebben een juffrouw Toos gehad, hè. De basisschool. Ik zat even te denken of ik er ook een heb gehad. Volgens mij niet. Nee. Maar goed, juffrouw Toos staat vaak voor lief, streng, maar rechtvaardig. En altijd met krijt in haar handen. Ja. Mooi is dat, hè? 1-2-3-0 en juffrouw Toos hoorde je bij voor de wekker wakker. En daarvoor trouwens Michael Jackson, hè? One Day in Your Life. Want op deze dag in 1981 stond het op de eerste plaats in de Hit Parade in Europa. Dit is de zaterdag-editie. Ja, wat een paniek, hè, afgelopen nacht, hè. Wat is dat toch? Een meteoriet? Of weet je wat? Nee, het was een satelliet van SpaceX. Die kwam de atmosfeer in en is helemaal verbrand. Ja, op social media hadden al meerdere mensen rond 22:30 gedeeld dat er een vuurbol in de lucht te zien was. Ook een aantal mensen die dachten echt dat het om buitenaardse wezens ging. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar het was dus geen meteoor. Nee, het was ook geen ruimtepuin. Dat een meteoroloog had uitgelegd. Nee, het was gewoon een satelliet van SpaceX. En die kwam de atmosfeer binnen. En die is helemaal verbrand, hè. Daarom was er een hele grote lichtbol, hè, ja, in de lucht te zien, hè. Dat is wel een mooi gezicht. Ja, ik heb het niet gezien. Ik zie wel wat foto's nou. Het ziet er wel interessant uit. Ja, ook wel een beetje eng natuurlijk, hè. Want ja, daar denk je dan ook aan, hè. Buitenaardse wezens of zo, hè. Ja, het zou kunnen. Goed. Ja, en verder ook nog chaos op de weg. Want ja, ik heb het ook wel eens gehad, hoor. Als ik in de auto zat en dan zit er een wesp in de auto. Ja, bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtauto op elkaar geknald. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding was een wesp. Die zat in een van de voertuigen. En ja, het ongeluk gebeurde rond 2:20. Ja, wat kun je dan het beste doen als je een wesp in je auto hebt? Ja, de ramen open natuurlijk. En dan hopen dat hij er weer uitvliegt. Of eventjes rustig even stoppen. Maar ja, dat kan ook niet op de snelweg. Want je mag niet op de vluchtstrook staan natuurlijk. Dus houd het ook op. Maar als je binnen de bebouwde kom rijdt, dus gewoon even rustig parkeren. Uitstappen, raampjes open en even rustig afwachten tot hij weg is, hè. Ja. Ja, want ga nog geen rare capriolen uithalen in de auto om die wesp eruit te bouchuren tijdens het rijden. Want dan krijg je dus ongelukken. Dat zie je maar weer, hè. Ja. Ja, ik zie die foto's. Ze zijn gewoon totaal los, joh. Ja, die vrachtauto die raakte ook nog van de weg. En botste weer tegen een auto met een aanhanger. Ambulancepersoneel moest eraan te pas komen om de bestuurder van de rode auto weer naar het ziekenhuis te brengen. Ja, jongens, wespen, hè? Wespen. Ja, je hebt ze erbij, maar sommige die zijn een beetje agressief in de auto. En dan krijg je dat, hè. Goed, het is zaterdag. Dit is de zaterdageditie. En we zitten nog steeds in de Franse week, zoals je weet, hè. Dus extra veel Franse liedjes. Niet superveel, maar wel een aantal meer als normaal, hè. Dus ik zeg een goedemorgen.
1: Viva la France. Ja. Dit is de Franse week.
0: Zo is het.

0: Nog voor de wekker wakker.
1: Als ik je weer zie.
0: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hoe vond je het plaatje, pa?
1: Oh, gooi maar in de vuilnisbak, jongen.
2: Ja, we zijn de vuilnisman jaren 80 muziek. Hè? Over vuilnismannen gesproken en troep op de straat. Nou, ik heb afgelopen nacht zoveel troep gezien, joh. De Tilburgse kermis, ik was er eventjes overheen aan het wandelen. Ik doe dat altijd na zo'n beetje een uur of één s'nachts. Eventjes lekker wandelen daar. En ik zat daar zo te kijken, jongens. Wat een rotzooi, joh. Ja, mensen die gooien het ook niet in de afvalbak, hè. Gooien het gewoon naast de afvalbak. En natuurlijk ook wel in de afvalbak. Maar toch, er ligt een hoop naast, hoor, jongens. Er wordt gewoon van zich af geflikkerd. Ja, en dan komt zeg maar de schoonmaakdienst om een uur of twee, drie. Die komt dan de boel schoonvegen. Ja, en dezelfde avond eigenlijk van de volgende dag. Daar ligt dezelfde rotzooi er gewoon weer, hè. Ja, het is gewoon één troep. Ja, er was nog iemand die sprak me aan. Die zegt van, wat een bende hier, hè. Ik zeg, ja, joh, het is een zootje. Ja, er wordt echt iedereen gooit het gewoon van zich af. Ja, en de politie en de handhavers, die doen daar eigenlijk niks aan, hè, als je daar wat weggooit. Bijvoorbeeld, want ik hoorde nog iemand die zei van, ja, als je dan overdag naar de Tilburgse kermis gaat, dan lopen de handhavers rond. Maar dan wordt, als je bijvoorbeeld iets op de grond gooit, ze zullen er niks van zeggen, want dan hebben ze hun handen vol aan iedereen die van alles op de grond flikkert. Hè. Ja, in andere landen bijvoorbeeld, in Zwitserland, als je daar bijvoorbeeld iets op de grond gooit en er is een politieman in de buurt, of niet, want ja, ze hebben er ook camera's, dan krijg je gewoon als zo'n camera signaleert dat jij vuil op de grond gooit, dan krijg je bam, via AI schijnt dat je dan gewoon een bekeuring thuis krijgt. En als een politieman of een handhaver jou daar ziet, dan krijg je ook gelijk een bekeuring van 150 euro's. Dus wat dat betreft, ja, dat werkt wel, hoor. Ja. Maar goed, dat eventjes terzijde, hè. Mensen zijn wat dat betreft soms op bepaalde vlakken net varkens, al zijn varkens soms nog wel schoner, ja. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Het is droog. Er zijn wat zonnige perioden. Die worden afgewisseld door enkele stapelwolken. We hebben te maken met een westenwind. Het wordt vandaag bij zee 24 graden. Lokaal in het zuiden 29 graden. Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland. Daar zal het misschien nog wel iets warmer zijn. Ja, vanavond dan neemt vanaf de Noordzee de bewolking weer wat toe. En vannacht dan valt er ook wat regen. Gelukkig maar. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen een vooruitblikje. Wisselvallig met wolken, ook een beetje zon en wat buien. Het wordt dan circa 21 graden. En dan hebben we ook weer te maken met een westenwind.
3: Dit is de Dagtopper.

Ja, morgen dan is de finale natuurlijk van de Franse week. Hè. Dat hebben we al een week lang gedaan. Hè. Leuke Franse liedjes gedraaid op de radio. Hè. Ja. Het is trouwens ook nog nieuws uit Frankrijk. Er is opnieuw in een Frans museum ingebroken. Een Frans museum is namelijk slachtoffer geworden van een kunstroof. Dit keer was het raak in het museum in de plaats Châtillon-sur-Seine. Gisteren namen dieven een gouden halsketting mee van 2500 jaar. Ja, het gaat om een massief gouden halsring die ruim 70 jaar geleden werd gevonden in een grafheuvel. De gestolen ketting weegt 480 gram. Ja, in november en vorige week zaterdag probeerden inbrekers ook al toe te slaan, maar die pogingen die waren gemislukt. Ja. Dit keer kwamen ze op klaarlichte dag via de receptie binnen. Dachten waren ze over 's nachts gaan of 's avonds. We gaan gewoon overdag. Ja, volgens de directeur hadden ze zich verkleed als toeristen en konden ze ondanks alle beveiligingsmaatregelen het kettingje bemachtigen. Ze sloopten onder andere de vitrinekast en gingen er via de hoofdingang vandoor. Ja, en het is een van de topstukken, hè? Ja, in het plaatsje Vix werd in 1953 een grafheuvel ontdekt met een ruimte waarin het lichaam lag. Nou ja, waarschijnlijk van een prinses of priesteres. Het lag opgebaard op een strijdwagen en was voorzien van gouden sieraden, waarvan de halsring het meest in het oog sprong. Nou ja, aan beide uiteinden zijn ook gevleugelde paadjes verwerkt. Ja, het belangrijkste onderdeel van de schat van Vix werd niet gestolen. Een enorme bronzen mengvat om water en wijn te mengen. Ja, het gevaarte is ongeveer 1,65 meter groot en weegt 208 kilo. Nou ja, het is wel een klap voor het erfgoed. Hè. In Frankrijk was vorig jaar ook nog wat inbraak. Zo werd er in het Louvre in Parijs voor tientallen miljoenen euro's aan kroonjuwelen gestolen. En zo hebben ook inbrekers voor 9,5 miljoen aan porselein meegejat. Ja. Ja, inbraak in Frankrijk. Hè. De museums die zijn niet helemaal veilig. Hè. Nee. 1992. Mariah Carey stond toen in de top 40 op de eerste plaats met I'll Be There. This next song was made popular by the Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-1130-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Daanstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benassi.com. Benassi.com.

Ja, gisteren toen hoorde ik dit uit een café komen. Ik dacht van, wat is dat? Eventjes shazammen en toen was ik erachter. Stuk! En als de zon nog komt... En je hoorde hem eventjes bij Voor de Wekker Wakker natuurlijk. Deze zaterdag editie, hè? Want zo is het maar net. Hè? Welkom bij het tweede uur. Ja, de politie heeft in de eerste nacht van het gebiedsverbod in Rotterdam in de wijk De S ruim 20 bekeuringen uitgeschreven. De hoogte van de boetes die wordt later bepaald door het OM. Ja, de komende 3 maanden mogen mensen in grote delen van de wijk in Rotterdam tussen 11 en 5 niet op straat zijn zonder een goede reden. Ja, burgemeester Schouten heeft de maatregel genomen om overlast tegen te gaan. Bewoners die klagen al een tijdje over jongeren. En na de eerste nacht van het straatsverbod lijken de bewoners voorlopig tevreden. Ik heb heerlijk geslapen, zo zegt een vrouw. Ja, en 5 medewerkers van de Londense politie zijn afgelopen vrijdag gewond geraakt. 3 van hen zijn door een botsing in het water beland van de Theems. Ja, de 5 bewapende agenten kwamen halverwege de middag af op een melding van een persoon die in het water was gekomen. Ja, de boot die botste hard met de Westminster Bridge, de beroemde brug natuurlijk, aan de voet van de Big Ben. Door de botsing raakten 3 agenten overboord. Ze werden snel uit het water gehaald. En de boten die in de buurt waren, die hebben ook geholpen. Ja, politie, brandweer en ambulances die zijn er ook geweest om gewonde agenten te redden of te helpen. Ja, en bij de World Pride, die vandaag van start gaat in Amsterdam, draait het om jezelf en jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Ja, toch geldt er voor veel queerjongeren op school, op straat en zelfs thuis een taboe. Ze voelen zich niet veilig, dat blijkt uit de vragenlijst. Ruim de helft van die jongeren zegt dat hun ouders niet weten dat ze homo zijn of lesbisch of LHBTI'er. Ja, ze zijn bang dat de ouders het niet accepteren, ja. Een aantal jongeren doet ook in de video anoniem uitgebreid het verhaal. En dat kun je allemaal zien via de NOS, want die heeft wat filmpjes online gezet, hè. Ja. Op deze dag trouwens, het was heel lang geleden, 1860, de papieren kraag wordt gepatenteerd. Het kledingstuk is een uitvinding van Walter Hunt uit New York. Ooit was de papieren kraag niet weg te denken uit de klerenkast. En Louis Blériot, die schrijft geschiedenis, hij is de eerste mens die met een vliegtuig het kanaal oversteekt. Hij landt uiteindelijk veilig in Engeland. Over dat tripje doet hij 27 minuten. Hij krijgt voor zijn stunt een prijs van 1000 Engelse ponden. En dat krijgt hij op dat moment van het dagblad The Daily Mail. Hè? Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Je luistert naar de zaterdageditie. Deze ga je de komende week veel horen. Rolf Sanchez en Masjar.

0: Ja, in deze Franse week heb ik nauw samengewerkt met een Franse leraar. Ja. Geef ze Franse les uiteraard. En gaf af en toe wat liedjes door die ook in de klas heeft gesproken. Ja. Dit was Damso. Wezenloos populair momenteel op de social media. En via ook Spotify wordt het liedje heel veel gedraaid. Hè? Ja, in deze Franse week. We zijn er nog met de Franse week natuurlijk tot en met morgen. En morgen dan stopt die hele Franse week weer. En dan moeten we er weer een tijdje op wachten. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, Chris Brown heeft afgelopen vrijdag bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldpleging. Dat heeft het persbureau gemeld. De Amerikaanse zanger zou in februari 2023 een muziekproducent met een tequila-fles hebben geslagen in een nachtclub in Londen. Ja, Brown en zijn medeverdachten die bekenden onwettig geweld te hebben gebruikt en daarmee te hebben gedreigd. Daarmee zou het slachtoffer voor zijn of haar veiligheid hebben gevreesd, zo staat in de aanklacht. Ja, de officier van justitie die laat weten dat er geen vervolg wordt gegeven aan de zwaardere aanklacht voor poging tot zware mishandeling en ook niet aan de lichtere aanklacht voor mishandeling met letsel tot gevolg. Ja, het is een uit de hand gelopen ruzie, zo zegt Chris Brown. En verder nog meer nieuws. Vandaag in Amsterdam begint de World Pride. En in Rotterdam vindt het jaarlijkse zomercarnaval plaats. Hè? Het is daar ook zeer druk in de stad.
1: Goedemorgen. Let's go. Elke werkdag.

0: Het waren ze weer twee jaren 80 liedjes achter elkaar in de Ethisch Remix met de basis, André Hazes, aan het eind natuurlijk van deze twee. Hè. Ja, voor de wekker wakker in Amsterdam begint, ik zei het al, vandaag de Worldwide. Het evenement is voor het eerst in de Nederlandse hoofdstad en wordt geopend door Koningin Maxima. Het programma gaat totaal 2 weken duren. En in Rotterdam is een ander feest, het jaarlijkse zomercarnaval. De straatparade is vanaf 11:45 ook live te zien via de bekende apps van de bekende omroepen. En in de Tour de France wordt vandaag de laatste bergetappe gereden. De renners moeten 171 kilometer gaan afleggen. En dat gaat allemaal richting de Alpe d'Huez. Ja. En in het zuidwesten van Frankrijk zijn veel mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. De brandweer in de departementen die krijgen daarom ondersteuning van inmiddels 1000 militairen. Door de rook is in de stad Bordeaux een luchtvervuilingswaarschuwing afgegeven. Ja, de Spaanse autoriteiten die melden weer gunstige omstandigheden om de brand bij Madrid te bestrijden. De temperaturen daar zijn wat gedaald en de wind is ook gaan liggen en de luchtvochtigheid is wat toegenomen. Ja, en verder nog meer nieuws. Ja, een losgebroken AI die heeft de concurrent dagenlang gehackt. En voor het eerst is de moeder als queen zomercarnaval heel blij met de aangepaste regels momenteel in Amsterdam. Ja, grote vuurballen afgelopen nacht. Iedereen dacht buitenaardse wezens of een meteoriet. Nee, het was geen meteoriet. Het was een oude satelliet van SpaceX. En Venezuela stapt uit het strafhof vanwege politieke aanvallen. En dan nog eventjes dit. Deze week sluit na 183 jaar het wegrestaurant De Molshoof in Limburg bij Kelper Oler. Bijna elke vrachtwagenchauffeur, die kent het, parkeerde er, ze aten en douchten er en maakten ook een praatje. Een van de vrachtwagenchauffeurs zegt: ik kom hier al 64 jaar. Hier heb ik mijn eerste pilsje gedronken voor 80 cent. Ja. En het is klaar. Het gaat weg. Ja, deze week sluit dus na 183 jaar het wegrestaurant al daar.
1: En dan goedemorgen.
2: Morgen.
1: Dan
2: vive la France. Dit is de Franse week.
0: De Franse week. Daar komt er weer eentje aan als een lekkere chanson.

0: Ja, er is dus ook een Nederlandse versie gemaakt, hè, van Hey Monique, mag ik mami even spreken? Dat was toen ook toen, hè. Ja, dit was de Franse versie in elk geval in de Franse Week.
1: Actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma.

0: was hem dan weer. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag editie. We gaan even wat anders doen. En we zijn morgen weer terug met dit programma. En dan hebben we de zondag editie. Het is natuurlijk ook breakfast in bed, hè. Dus als je een leuk bedplaatje hebt. Dat je zegt van, goh jongen, moet iemand lekker wakker worden. Met een bepaald liedje, breakfast in bed. Dan moet je dat even doorgeven. Mag je dat doorgeven. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. Ik spreek je morgen weer. Leuke dag.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè. Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: van Phil Collins. Daarmee gingen we de weekendshow van start op deze zaterdagochtend 25 juli 2026 hier bij Langstraat FM. De komende drie uur gaan we terug naar de klanken van de jaren 70, 80 en 90. Met het komend half uur voor je onderweg Mike Batt, Queen, Total Touch, Ricky Martin en we trappen af met Rod Stewart en Rhythm of My Heart.
1: This is the weekend show with Reinier.

deze Lady of the Dawn hier bij de weekendshow op Langstraat FM in Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden via 106.8 en 105.7 FM. Zometeen de eerste weekendshow Nederpophit voor vandaag. Tot die tijd gaan we naar 1986 met Friends Will Be Friends. Hier is Queen.

0: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Donald Touch, One Moment Your Mind. Met de loopzuivere, krachtige vocalen van Treintje Oosterhuis. En een onweerstaanbare crossover tussen groovy R&B, catchy pop en disco-invloeden. Wist de groep het geluid van de late jaren 90 in Nederland mee te bepalen. De tekst draait om de wispelturigheid van de liefde en hoe snel gedachten en gevoelens in een relatie kunnen omslaan. In de Nederlandse top 40 bewees de plaat in het late najaar van 1996 een vaste waarde te zijn. De single stond 6 weken in de lijst en behaalde de nummer 23 positie als hoogste notering. Je hoorde hem als de eerste weekendshow Nederpoppiet vandaag hier bij de weekendshow. Waar we zo gaan kijken wat het weer ons gaat brengen dit weekend. Tot die tijd doen we het met Ricky Martin. Dit is Living Life.

0: het weeroverzicht.
1: Het is vandaag de warmste dag van de week met maxima tussen de 23 en 29 graden. Het is vrij zonnig bij een matige westenwind. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en dan is lokaal kans op een lichte bui. Morgen trekt vanuit het noordwesten een frontaal systeem over, waardoor het tot talrijke buien komt met de meeste regen in het noorden, waarbij er tussen de buien door ruimte is voor de zon bij 21 tot 23 graden. Aan de start van de nieuwe werkweek komt het ook nog tot enkele buien, maar er staat er vaker droog en zonnig met maxima die liggen tussen de 21 en 23 graden bij een matige westenwind.

0: Let's go all the way van Sly Fox op deze zaterdagochtend 25 juli 2026, waar het 7 minuten over 10:30 is geworden. Onderweg Bon Jovi. We hebben rond 15:15 de tv-tune van toen. Tiffany, Toontje Lager en No Doubt tot aan 11:00. Met nu Think Tank. Hier is Together.
1: Oh, Tsjechi!

0: bijzonder. Goedenavond bij Spel Zonder Grenzen.
1: De tv-tune van toen deden we met Spel Zonder Grenzen. In dit spectaculaire tv-evenement streden teams uit verschillende Europese landen tegen elkaar in de meest bizarre en kleurrijke behendigheidsspelen. De deelnemers, vaak gehuld in enorme schuimrubberen kostuums, moesten glibberige hellingen bedwingen en hindernissenbanen vol water trotseren voor de eer van hun stad. In Nederland werd het programma onvergetelijk door het enthousiaste commentaar van Barend Barendse en later Dick Passier. De finale, waarbij Phil Roos vaak beslissingen bracht, hield miljoenen kijkers in heel Europa aan de buis gekluisterd. Het was een uniek symbool van de Europese verbroedering, verpakt in een vrolijke, chaotische slapstick. Je hoort hem hierbij, de tv-tune van toen, Spel Zonder Grenzen. En wil je dit nog een keer terugluisteren en nalezen? Het staat

0: Uit 1988 hoorden we Tiffany Could Have Been. En daarmee is het 9 minuten voor 11 geworden. Tijd weer voor wat verstaanbaar werk.
1: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Met de herkenbare en licht ironische tekst treffend vertolkt door zanger Erik Meesie, beschrijft een observerende hoofdpersoon in een drukke discotheek die heimelijk een meeslepende denkbeeldige romans beleeft met een onbereikbaar dansende vrouw. De combinatie van de strakke synthesizer-dreven arrangementen, het meeslepende ritme en de oerwijd verspreide meezingrefrein sloeg in als een bom op de Nederlandse radio. In de Nederlandse top 40 groeide de plaat in het voorjaar van 1983 uit tot een van de allergrootste vaderlandse hits van het jaar. Het nummer verbleef 8 weken in de lijst en behaalde een welverdiende nummer 8 positie als hoogste piek. Je hoort hem hier bij de weekendshow Nederpophit, Stiekem Gedanst van Toontje Lager. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de weekendshow en laat je dit uur achter met No Doubt en Don't Speak.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stort er een neer op een appartementencomplex. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Business en One Step Beyond. De aftrap van het tweede uur van de weekendshow op deze zaterdagochtend 25 juli 2026. Langstraat FM en de weekendshow iedere zaterdag van 10 tot 1 uur. Waar we zo meteen gaan kijken wie zijn wensen gaat uitkomen bij de 11-11 nummer 1 wens. Tot die tijd is het OMD. Dit is Forever. Live and Die.

0: uur 11 komt jouw wens uit.
1: 11 uur 11, we gaan kijken wie zijn wens er vandaag uitkomt bij de 11-11 nummer 1 wens. Deze week gingen we terug naar week 30 van 1979, 1989 en 1999 met The Shadows en Team from the Deer Hunter. Soul to Soul met Back to Life en Lou Bega met Mambo Number 5. De wens komt deze week uit voor Kees Wolters, Theo Jacobs, William Lodders, Henk van der Pluim, Ger van Londen, Wim Verolen, Harry Bronk, Wim Jansen, Rini Aken en Arnold Overhaard.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

van de stemmen viel de keuze deze week op Soul to Soul met Back to Life. De percentages lagen dicht bij elkaar, want de nummer 3 kreeg 29%, The Shadows met 10% van The Deer Hunter. En nummer 2 met 33%, Lou Bega met Mambo Number 5. Volgende week gaan we naar week 31 van 1970, 1980 en 1990.

0: Hands of Time van R. Kelly hier bij de Weekend Show, waar het 11:50 is geworden.
1: Hits van eigen bodem. De Weekend Show Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Rose Valley is een belangrijke en sfeervolle single van de Enschedese popgroep Tietjen, afkomstig van hun succesvolle debuutalbum Roll Along. Het nummer werd geschreven door producer Eddie Owens samen met de bandleden Koos Versteeg en John Graasbeek. De track ademt een heerlijke opgewekte folky popsfeer uit die kenmerkend was voor het vroege geluid van de band, nog vlak voordat ze de internationaal doorbraken op het Eurovisie Songfestival. Je hoort hem hier bij de weekendshow Nederpoppet, Rose Valley van Tietjen. Met onderweg het Nederlandse wereldoverzicht. Met tot die tijd Tony Christie, Is This The Way To Amarillo. Nu is Freddie James uit 1979 met Get Up and Boogie.

0: Tony Christy, Is This The Way To Amarillo. Een plaat die Albert West ook er is, heeft opgenomen hier in Nederland. We zijn zo terug met The Real McCoy en Love and Devotion.
1: Het weeroverzicht.
0: Het is vandaag de warmste dag van de week met maxima tussen de 23 en 29 graden. Het is vrij zonnig bij een matige westenwind. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en dan is lokaal kans op een lichte bui. Morgen trekt vanuit het noordwesten een frontaal systeem over, waardoor het tot talrijke buien komt met de meeste regen in het noorden, waarbij er tussen de buien door ruimte is voor de zon bij 21 tot 23 graden. Aan de start van de nieuwe werkweek komt het ook nog tot enkele buien, maar er is later vaker droog en zonnig met maxima die liggen tussen de 21 en 23 graden bij een matige westenwind.

Gaan kijken in de 90s met The Real McCoy, Love and Devotion. Hier bij de weekendshow op zaterdagochtend 25 juli 2026. Waar het 11:55 is geworden. Onderweg Ziggy Marley en de Melody Makers, Love Unlimited. En nu The Who, de legendarische Britse rockformatie rond gitarist Pete Townshend en zanger Roger Daltrey. Die met hun grensverleggende rockopera Tommy en hun explosieve podiumenergie de rockmuziek voorgoed veranderde. Tijd voor een meeslepende, iconische en vitrioze rockklassieker die in het voorjaar van 1970 de radioether domineerde. The Who met Pimble.

weekend show. Maar we gaan eerst verder met I'm So Glad That I'm A Woman. Een oogverblindende soul- en discotrack van het Amerikaanse meidentrio Love Unlimited. Bestaande uit de zussen Claudine en Linda James samen met Diana Taylor. De groep werd in de vroege jaren 70 opgericht en begeleid door de legendarische Maestro of Soul, Barry White, die tevens getrouwd was met liedzangeres Goldine. Het nummer verscheen op hun zesde studioalbum Love Is Back en ademt in alles de luxueuze, warme en orchestrale productiestijl uit waar White zo beroemd was.

0: Das ist alles Schramm. Ja, hallo, ik praat met Ali Sharam Eternim.
1: Met wie zeg je?
0: Met Ali Sharam Eternim. Ik bel voor die waarzichtspiegel. U heeft de kop in Barbie waarzichtspiegel.
1: Moment.
0: Ja hoor.
1: Spiegel, zo.
0: Ik wil graag die spiegel. Spiegeltje, spiegeltje. Ja, aan de wand. Hallo, praat met Ali Sharam Eternim. Ik bel voor die waarzichtspiegel.
2: Nog één keer?
0: Ik bel hem voor die waarzichtspiegel.
2: Ja?
0: Dat is echt een moeilijke woord. Waarzichtspiegel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Deze spiegel, hè, die zegt altijd die waarheid.
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oké, heeft u die spiegel daar staan? Bij u daar?
2: Ja, maar wij gaan nu weg.
0: Gaat nu weg?
2: Ja.
0: Oh, dus is niet mogelijk even die spiegel pakken, want ik wil graag vragen stellen. Want ik wil graag weten of mijn vrouw gaat vreemd.
2: Nee, want wij gaan nu weg.
0: Kunt u misschien even snel vragen aan die spiegel of mijn vrouw gaat vreemd? Vrouw van Ali Sharam, gaat die vreemd? Kunt u misschien even vragen? Kan nog? Even snel.
3: All your favorite hits from the 70s, 80s, and 90s. This is The Weekend Show.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Mannen met lange baarden, een snelle rode auto, gitaren en veel mooie vrouwen om hem heen. Oftewel, ZZ Top, you're the gimme all your loving. De aftrap van het derde en laatste uur van de weekendshow. Op deze zaterdag 25 juli 2026 hier bij Langstraat FM. Met onderweg Big Mountain, In Deep. We hebben weer een Nederpophit. Doen we met Pussycat, Rob Palmer en het weeroverzicht. En nu uit 73, Substitution. Hier is Stevie Wonder.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Mississippi van Pussycat. Aanvankelijk leek de plaat nauwelijks op te vallen, totdat het nummer werd opgepakt door de landelijke radio- en tv-programma's. Wat volgde was een regelrechte zegentocht. De melodieuze gitaarlijnen en de nostalgische tekst over het verlangen naar de muziek langs de machtige Amerikaanse rivier maakten een gevoelige snaar bij het grote publiek. Mississippi werd niet alleen een gigantische nummer 1 hit in Nederland, maar groeide later zelfs uit tot een internationale mega-bestseller die in meer dan 30 landen, waaronder de Britse hitlijst, de allerhoogste positie veroverde. In de Nederlandse top 40 verbleef de plaat aan het einde van 1975 maar liefst 13 weken lang in de lijst en bezette de absolute nummer 1 positie. Je hoort hem hier bij de weekendshow Nederpophit Pussycat met Mississippi. We gaan kijken zometeen wat het weer ons van het weekend brengt en hoe de vooruitzichten voor aanstaande maandag zijn. Maar eerst Robert Palmer, dit is Addicted to Love.

0: Het weeroverzicht.
1: We beleven vandaag de warmste dag van de hele week. De temperatuur loopt namelijk op naar een heerlijke zomerse waarde tussen de 23 en 29 graden. We beginnen de dag vrij zonnig onder begeleiding van een matige westenwind. In de loop van de dag neemt de bewolking echter geleidelijk toe en ontstaat er lokaal kans op een lichte bui. Morgen schakelen we over op een wisselvallig weertype. Vanuit het noordwesten trekt er een frontaal systeem over ons land, wat leidt tot talrijke buien waarbij de meeste neerslag voor het noorden is bestemd. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien en schommelt de temperatuur tussen de 21 en 23 graden. Aan de start van de nieuwe werkweek moeten we lokaal nog rekening houden met enkele buien. Later op de dag keert de rust terug en wordt het op meer plaatsen droog. Met zonnige momenten bij een matige westenwind wordt het opnieuw 21 tot 23 graden.
2: De weekendshow op je radio.
3: Reinier Witbosbergen.

inderdaad deze Free Electric Band van Albert Hammond, die ons dan het laatste half uur heeft gebracht van de weekendshow op deze zaterdagmiddag 25 juli. Zit je aan de lunch, wens ik je een heel smakelijk eten. Het komend half uur nog naar je onderweg, All for One met I Swear. We hebben de Summer of 69 van Bryan Adams, rond kwart voor één de hit in een verstaanbare taal. En nog muziek van Centerfold en Gary Rafferty in het vooruitzicht. Met nu uit 1991, I Love Your Smile. Hier is Sanice.

Swear All For One hier bij de weekendshow op Langstraat FM. Met zometeen de hit in de verstaanbare taal. Nu is de Summer of 69. Hier is de Canadese zanger Brian Adams.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn van die warme zomeravonden waarop de tijd lijkt stil te staan en de wereld zich vult met een onbezorgde lichtheid. De lichten van de stad flakkeren in de verte terwijl de muziek zachtjes door de zwoele nachtlucht zweeft en je zorgen voor je afschudt. Het is het ultieme gevoel van vrijheid en genieten van het ogenblik. Het besef dat je midden in het zoete leven staat en de wereld aan je voeten ligt. Het is een viering van het bestaan waarin elk moment telt en het verleden even plaats maakt voor het pure levenslust. De synthesizer klanken dragen je mee op een golf van nostalgie en romantiek. Een onuitwisbare herinnering aan de dagen die voor eeuwig lijken te duren.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

0: zomerse klanken met deze Italo disco plaat van Ryan Paris. Je hoorde Dolce Vita. En wil je het verhaal nog een keer nalezen en rustig op je gemak beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.
2: Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Radar Love van de Nederlandse meidentrio Centerfold, bestaande uit Romore, Lauren Vitsi en

en wist door te stoten naar een mooie nummer 15 positie. Je hoort hem hier bij The Weeknd Show, Centervolt met Reda Love. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van The Weeknd Show voor deze zaterdag 25 juli. Vanmiddag en vanavond nog te gaan de flitsende 50 met Rob de Vaan. Leuk en lekker met Michael van der Velde. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg. Dance Factory met René van der Meer en Dion Vugts. En Dion Vugts blijft nog een uurtje langer doorgaan met And the Beat Goes On. Zometeen veel plezier bij Robert met zijn succesnummers. En ik laat je vandaag achter met een klassieker uit 1978. Die grote bekende hit van Gary Rafferty. Hier is Baker Street.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl.

0: Dienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

één keer dan. Hoor. In the wrong direction. Je hoort de Passenger, de opener van deze uur. The Wrong Direction. En leuk dat je erbij bent. We gaan terug in de tijd naar de jaren 70. Katapult of Rubber Robbie en de Monotones, hè? Dit is de Tiener Bobbenband. En ik zeg een hele goede middag.

Langs Straat FM, daar luisteren we uiteraard naar. Je hoorde Amy Winehouse en Valerie. Officieel is van de Zoetons die het ook schreven eigenlijk. En dat was dat kattenvulg. Zometeen de vernieuwde gouden ouwe. De Nederlandstalige hit of oldie kan ik beter zeggen. Maar eerst Paolo Conte. Okay.

En zo is het maar net, meid. Je hoort Imca Marina en Bella Italia. Hendrikje Imca Bell, dat is haar echte naam. Ze is geboren in Zuidbroek, 1941. Dat betekent dat ze 85 is ongeveer, hè? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Langstraat FM. We zijn uit op FM 106.8 voor regio Waalwijk, voor Heusden 105.7 en voor Midden-Brabant via DAB+ op 8A en Noord-Brabant via 6C. Uiteraard ook via het internet. En binnenkort hebben wij een hele mooie app die je kan downloaden, waardoor je ons overal mee naartoe kunt nemen in de auto en overal op je hoofd en whatever. Dus zometeen gaan we trouwens iets anders doen. We gaan de ketting klaar draaien. Vorige week hadden we Plebs. Ik wist niet dat je kwaad werd. Dat betekent dat we van de dag met een D gaan beginnen. Dire Straits wordt er vandaag. Hier is Sultan of Swing.

Dat was hem. Helemaal. Sommelier de jongste hoorde je eigenlijk. Dark Before the Dawn bij Langstraat FM. Te goed heb je nog de twee nummer 1 noteringen van twee platen die vandaag op nummer 1 stonden in de top 40. Dan hoor je zo meteen Yes, Imagine Dragons, Heels on the Top of the World.

0: de bravos señores en Torremolinos. Los holandeses en Torremolinos.
1: Uit Geertruidenberg kwamen ze, de band Bert Steigerpijp uit 1990 was dat. Ik zat even niet op te letten. Ik geloof dat er al twee van de band overleden zijn inmiddels. Weet je wat het is als je vaak van cd of lange versies draait? Dan krijg je altijd die lange versie. Vandaar dat ik nu een singeltje aan draai uit 77. Hier is All Stewart, Year of the Cat.

gedaan, echt. Ik heb af en toe zo'n hekel aan lange versies, terwijl je gewoon een singleversie wil horen. Ja, dan moet je toch gewoon een singeltje draaien af en toe, hè. Paul Stewart uit 77, Year of the Cat's Eyes, Iron Horse en Sweet Lou Louise. Dit stond in 1988 nummer 1 op 25 juli. Lemmerderos.

0: twee nummer 1 noteringen. We zijn begonnen met 1988. Met Glenn Medeiros, Nothing Can Change My Love For You. En zojuist hoorde je uit 87. George Michael en I Want Your Sex, part 1. Er gaan ook nog een paar toe te zijn. Het duurt iets langer, denk ik. We gaan naar 1969. Dat is een plaat die eigenlijk best wel oud is, maar toch nog vrij modern klinkt. Chibébéco. Un bâton c'est la rose, is de titel van dat dingetje.
1: Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt.

0: om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebrekend, de nieuwe zinger van de Ever Heesters. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf.
2: Flitsende 50. Flitsende 50.
1: Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, week nummer 29. Met andere woorden, de lijst van zaterdag 18 juli 2026. En het is voor de 338ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 10 zittenblijvers, 12 stijgers, 23 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
3: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
4: Nummer 50. Nummer 49.
5: Flitsende 50.
4: Nummer 48. 44.

Vijf verdwenen platen op een rijtje gezet door onze Kees. En nu dat je weg bent van Camille, stond ze vorige week nog op nummer 50. En na drie weken in totaal is de plaat verdwenen. En ze heeft 5 punten in al die 3 weken bij elkaar gescharreld. 34 punten in 4 weken tijd. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Vorige week stond de plaat nog op nummer 49. 48 vorige week. Drop Dead van Olivia Rodrigo. 11 weken stond zij genoteerd. 220 punten. Het dubbele bijna, of iets meer zelfs dan het dubbele. 464 punten. 18 weken in de lijst voor de oude flitschijf van Bazaar. En dat nummer heet De Nacht in Amsterdam. En stond vorige week 44. En nog een oude flitschijffilm vonden we vorige week op nummer 43. Suzanne en Freek met Halverwege. Zij stonden 16 weken genoteerd en hebben maar liefst 552 punten. Nou, daar waren dan de verdwenen platen. Kunnen we nu meteen van start gaan met de top 50 van deze week. En we beginnen op nummer 50 meteen met een nieuwkomer. En dat is de nieuwe single van Anton. En die heet De Enige. MUZIEK

De enige van Anton deze week binnengekomen op nummer 50. Nummer 49, die komt van 42. Ewi Safi, en dat is dan van Nou Ongno, samen met Lil Kleine in die plaats. Die staat 7 weken genoteerd. En op 48 hebben we de tweede nieuwkomer, de DJ Licitius, samen met Milo en Forever Young.

Voor Even Young DJ Leticia samen met Milo. Deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 46, 20 seconds. Een oude flitschijf van Ruben Hillen. En die staat inmiddels 8 weken genoteerd. En 5 weken staat Material Lover van Shanna Spyro genoteerd. En zij zakt 1 plaatsje van 45 naar 46. En op 45 weer een nieuwkomer. Sorry, papi.

Top-examen met Becky G. Sorry, papi, deze week binnengekomen op nummer 45. Nummer 44, die komt van 35, staat al 25 weken genoteerd. En dan heb ik het over Shakira met Zoo. En die slaan we over. Nummer 43 is weer een nieuwkomer. De nieuwe single van Bauza. Het is de flitsschijf van vorige week. Lose Myself.

Lose Myself, de single van Bauza, deze week binnengekomen op nummer 43. En voor mij is het altijd eventjes wennen, want dan heb ik de hele, hele week de plaat als zijnde flitschijf gehoord. En dan hebben ze het intro behoorlijk ingekort en dan blijkt de plaat toch nog eventjes wat langer te zijn. Nummer 42, die komt van de 39, staat inmiddels al 11 weken genoteerd. Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Wilton. En nummer 41, dat is een zittenblijver. Thing I Love van Max en Andy Kramer.

0: Elysium.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Flitsende 50 is zo overzicht gaan van 50 naar nummer 40. Nieuw op 50 is het Anton de enige. De 41 komt van 42. Noano met Little Kleine en Ewa Savi in 7e week. 48 is de tweede nieuwe binnenkomer te vinden voor DJ Licious en Milo en Forever Young. En Ruben Hillen met 20 seconds, 20 seconden. Oftewel, dat is de ex-flitsschijf op 47. 46 van 45. Material Lover voor Shanna Spiro, de 4e week. En Topic en Becky G met Sorry Papi. 45 is dat de derde nieuwe binnenkomen. 44 dan is van 35 afkomstig gezakt door Shakira en Zoo. En ex-flits schrijver is Bausa Lose Myself nieuw op 43 te vinden. Little Kleine, Samuel Welton, Maak Me Nou Niet Gek in de 11e week op 42, komt van 39 gezakt dus. 41 blijft 41 voor Max en Andy Grammer in de 20e week The Thing I Love. En 40 blijft 40, dat is voor Bruno Mars, Risk It All.

9 weken genoteerd inmiddels Michael Jackson naar Billie Jean. En hij zakte deze week weg van 37 naar nummer 39. 38 is ook een zakker. Van 29 afkomstig. Je hebt mij. Door Kevin samen met Roxy Dekker.

Je hebt mijn Kevin hoorde je samen met Roxy Dekker deze week op nummer 38 van 29 afkomstig. En ze staan al 10 weken genoteerd. En op 37, daar vinden we Yves Berendsen.

Misschien is het na 2 weken zat hij genoteerd en deze week omhoog gegaan van 47 naar nummer 37. En het is een oude flitsschijf. Nummer 36 dan, die komt van 30, 45 weken genoteerd. Inmiddels in de flits in de 50. Olivia Dean met Man I Need.

0: En ze rijden langzaam naar de uitgang toe. Drive Safe, Mal Smit en Neil Horan. 20 weken zijn ze genoteerd en deze week weggezakt van 32 naar 35.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: You and me forever young, we're forever young.
1: New.
3: Sorry, Bobby. What, Bobby?
1: New. This is the hoogste nieuwe.

Al dan nu komen ze door Kees eventjes op een rijtje gezet. Op nummer 50, de enige. En dat is de plaat van Anton. Op nummer 48, Forever Young. En dat is dan DJ Licitius samen met Milo. En Sorry Papi van Topic en Becky G kwam binnen op nummer 45. 43 is ook een nieuwkomer. Louis Marcel van Bauza. En de hoogste nieuwkomer, je hebt het eigenlijk al een beetje gehoord. Dat is de nieuwe single van Bruno Mars. En die heet On My Soul.

0: Bruno Mars, All My Soul, deze week binnen als hoogste nieuwkomer op nummer 34. 33 is een flinke zakker van 23 afkomstig in de 18e week. Sam Fender en Olivia Dean met Rein Me In.
1: Now let go of everything I...

Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. 18 weken staan ze genoteerd in de Britse de 50. Maar ze gaan wel flinker terug van nummer 23 naar nummer 33. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Nummer 32, die komt van 34. En dat is Eska met Eska in de Stad.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog een uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen een uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken.

0: Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 en nummer 30 hier in het overzicht van de flitsende 50. 40 wordt blijft 40 voor Bruno Mars, Wiskid al 13e week. Michael Jackson, terug van weg geweest met Billie Jean, 9e week. Nu op 39 te vinden, komt van 37, wel weer zakken er dus twee plaatsen. 29 naar 38 is gestegen. De plaats van Kevin en Roxy Dekker, je hebt mij in de 10e week. En 47 naar 37 is Yves Berens en misschien is het tijd ex-flitschijf. Olivia Dien, mijn haar niet, heeft ze op 1 gestaan. 45 weken in de lijst, op 36 nu te vinden. Op 30 afkomstig, dus nog steeds zakkende, maar wel langzaam zakkende. Dan 32 naar 35, is ook een zakken voor Miles Smit, Neil Horn en Drive Safe. Ook 20 weken alweer in de lijst. En Bruno Mars is nieuw, op 34 On My Soul. Wayne Mien, Sam Fender en Olivia Dien in de 18e week op 33 te vinden. Komt van 23, 10 plaatsen gezakt. En 34 gaat naar 32 voor SK en SK in de stad ex-flitschijf. Isabelle A, smeek maar niet om mij, op 31 komt van 33. En 30 is van 24 afkomstig, gezakt Bente 3, 2, 1, Dijkslid.

0: Zes weken staat Bente genoteerd met 3-2-1. En zakt deze week weg van 24 naar nummer 30. En zoals Erik al meldde, het is een oude flitsschijf.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 50.

De top 3 van vorige week op nummer 3 vonden we 4-3 van Alex Warner. Op nummer 2 Gabouza met Magnetic. En nummer 1 was Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai. En vorige week was heel de top 3 blijven staan. Deze week is hij wel enigszins veranderd. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren de komende 2 uur. Ga je vanzelf horen welke nummer 1 is en hoe de top 3 eruit gaat zien. Maar nu eerst gaan we luisteren naar nummer 29.

Zes weken genoteerd in de flitsende 50 en deze week blijven staan op nummer 28, Free Your Mind van Prospa en Clooney. En dan nummer 27, dat is ook een zittenblijver, staat vier weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf van Flair met Door het Oog van de Nacht.

Door het oog van de nacht, en dat is dan de single van Flair. Nou, we flitschuiven deze week blijven staan op nummer 27, 26, ook een zitten blijven. Maxime, samen met Babette.

Ooit en Nacht, en dat is dan de single van Helene Fischer. Het is nou Flitschijf. En deze week zakte ze weg van 20 naar nummer 25 in de vijfde week dus. En deze plaat die staat 2 weken genoteerd. Spiel van Mavis Dijo samen met Ken of Swoyer van 36 naar nummer 24 gestegen.

geloof. 24 weken staat hij genoteerd. Moet dat nou? Robert van Hemert samen met Donnie. En deze week zakt hij de weg van 22 naar nummer 23. Nummer 22, die komt van 36 in de tweede week. De single van Roxy Dekker, Superstar. Hey, hey.

Superstar, het gaat over haarzelf. Roxy Dekker hoorde je op nummer 22. Dan nummer 21, die komt van 25. Dat is 7 weken genoteerd. Hugo samen met Solito, Jamaica.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20 nu. Bente, 3, 2, 1. Op 30 te vinden. Dan 29 komt van 31. Bibi Wexa, Fateless New Religion, 10e week. En Prospa en Clooney en Free Your Mind op 28 blijven staan. Ook 27 blijft staan, dat is voor Flair en Door het Oog van de Nacht, sterk flitschrijf. En ook 26 is blijven staan van Maxime en Babette, hoe dan ook. Dan 20 naar 25 is 5 plaatsen verlies voor Helene Fischer en Hoi de Nacht. 24 komt van 38, die is dan weer gestegen. Dat is Mova, Dejo, Kano Tjaar en Paal. Dan 23 van 22, moet dat nou voor Robert van Hemert en Donnie in de 24e week. En 36 gaat stijgen naar 22, Roxy Dekker Superstore. Als tweede week. Jugo Sonto met Jamaican Bam Bam 21. En 20 komt van 15. Dat is verlies voor Meteor. Nooduitgang zesde week.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor met de nooduitgang in de zesde week zakte hij weg van de 15 naar nummer 20. Dus met andere woorden, hij is op zoek naar de uitgang. Dat is weer een ding wat zeker is. 37 weken, dat zou eigenlijk goed zijn voor de langsgenoteerde plaat. Maar nee, dat is deze niet. Een andere van Olivia Dean, die staat veel langer genoteerd. Maar So Easy zakt van 18 naar nummer 19 in de 37e week.

0: flitsende 50 feitje.
1: Idali is een Nederlandse artiest die actief is in de hip-hop en pop. In mei van dit jaar bracht hij de single Populair uit, met samenwerking met Ronnie Flex en Frenna. Het nummer verscheen op 28 mei van dit jaar. Ronnie Flex, geboren als Ronel Plasjaard in 1992 in Capelle aan de IJssel, is een veelzijdige Nederlandse rapper en zanger die in 2015 doorbrak met drank en drugs. Frenna is geboren als Francis Junior Edusai in 1991 in Den Haag. Hij is een Nederlands-Ghanese rapper die tot de meest succesvolle Nederlandse artiesten behoort met meer dan 3,1 miljard streams. De samenwerking tussen de drie artiesten resulteerde in een nummer dat begin juni de eerste nummer 1 hit van Idali werd.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Populair staat inmiddels al 6 weken genoteerd in de flitsende 50 van de Adelie samen met Ronnie Flex en Verena. En deze week zakken de platen weg van 16 naar nummer 18. En op nummer 17 blijven staan.
1: Kan je zo
0: Turn the light off.

Roger liep al naar de schakelaar van de studio en wilde inderdaad het licht uitdoen. Turn the lights off, George, Justin, Jack Staal en John. 18 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 17. Nummer 16 dan, die komt van 19, staat 16 weken genoteerd. Het is Jelly Roll met I'm Good.

I'm Good, Jenny Lon vond je dan op nummer 16, 16 weken genoteerd. En van 19 afkomstig dus toch weer gestegen. De laatste van dit uur wordt de nummer 15 notering van 14 afkomstig. 18 weken inmiddels al in de frissende 50 genoteerd. Ik heb het dan over Harry Styles en de American Girls.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of

0: koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: De Rannen van Goud van Aaron Blommert en Zoe Lavage zaten deze week op een nummer 14. Ze zijn van 13 afkomstig en staan inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. From the second that you walked in, something like a fever dream. 2. Flitsende 50. 1.

De top 3 van vorige week op nummer 3, 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2, Magnetic van Boza. En nummer 1, Die Die, natuurlijk van Shakira, samen met Burna Boy. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 zijn? Ik kan je in ieder geval verklappen dat er een lichte verandering is in de top 3. Dus blijf zeker dit uur luisteren.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Robert van Hemert is een Nederlandse zanger die bekend werd bij een breed publiek na zijn deelname aan het televisieprogramma De Hollandse Nieuwe. In 2024 bracht hij het nummer Zoet Zout Zuur uit. Met Zandloopse voegt van Hemert een nieuwe titel toe aan zijn repertoire. De zanger brengt regelmatig Nederlandstalige muziek uit en treedt op verschillende locaties en evenementen in Nederland op. Naast zijn eigen nummers werkt hij binnen de Nederlandse muziekwereld samen met verschillende schrijvers en producers.
0: Flitsende 50, feitje.

0: vandaag.
1: Zon verloopt zeggen, dat is dan de single van Robert van Hemert.
2: Fietsen 50. Rob de Vaan.
1: Ik denk, ik zal even een zomerse muziekje erbij pakken. Ja, de Zandverloopse. Bij de Zandverloopse hoort toch een zomerse muziekje. Oh, zeg het zelf. 5 weken lang zat Robert van Hemert genoteerd. Maar hij zakt wel deze week weg van 9 naar nummer 12. En daarvoor hadden we de nummer 13 notering. Die kwam van 21. Jonas Blue samen met Malief. 3 weken zat hij genoteerd in die Edge of Desire. En dan de nummer 11. Dat is een plaat die is op 11 blijven staan. Staat inmiddels alweer 10 weken genoteerd in de Flipsen 50. En dus Cameron Whitecomb met Kingdom of Fear.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het overzicht hier. Nooduitgang van Meteor op 20. 19 komt van 18. Olivia Dean, So Easy. En Ailee met Ronnie Flex en Frenna Popular op 18. Komt van 16. 17 blijft 17. Justin Jack Stahl en John Turn the Lights Off. En Jelly Wall, I'm Good. 16 komt van 19. 14 gaat naar 15 nu. En dus is 1 plaats verlies voor Harry Styles en American Girls in de 18e week. 10 plaatsen minder weken. 8 weken is voor Tranen van Goud van Aaron Blommert. Zoe Levy, 14e week van 13. 13 van 21 is Jonas Blue en Malief en Edge of Desire in de 3e week. En van 9 naar 12 is dat Robert van Hemert, Zandloopster. Geld blijft 11 voor Cameron Whitecomb en Kingdom of 4, de 4e, 10e week. En dan Somber, het Homewrecker, dan op 10 van 12.

0: Omwerken van de Sombre staat deze week op nummer 10 van 12 afkomstig. En daarmee is de plaat opnieuw in de top 10 terechtgekomen. Want de plaat heeft ooit al eens een keer op nummer 6 gestaan. En nu in de 21ste week weer dus terug in de top 10. Een plaat die vorige week naar nummer 10 steeg en nu naar nummer 9 gaat. Dat is Rutger van Barneveld.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Met zwoele zomernachten brengt Rutger van Barneveld een nieuwe Nederlandstalige single uit. De zanger is al jarenlang actief in de Nederlandstalige muziek en treedt regelmatig op tijdens evenementen en feestavonden. Naast zijn optredens brengt hij met regelmaat nieuwe muziek uit. Zwoele zomernacht is een aanvulling op zijn repertoire en sluit aan bij de Nederlandstalige muziek waarmee Rutger van Barneveld bekendheid heeft opgebouwd.
1: Flitsende 50 feitje.

Rutger van Barneveld hoorde je met seizoenen, zomer en nachten. Plaatsstand 3 weken genoteerd. En dus, zoals gezegd, gestegen van 10 naar nummer 9. En dan we hebben we nog tijd voor de nummer 8 notering. En dat is Bruno Mars met I Just Might. Hij staat inmiddels 26 weken genoteerd in de flitsende 50. En hij heeft daarvan 12 weken lang gestaan op nummer 1. En nu blijft hij dus staan op nummer 8.

Ik moet nooit gaan voorspellen welke plaat het nummer 1 wordt in de Frits in de 50. Ik had verwacht dat deze plaat gewoon keihard op weg naar nummer 1 was. Maar dat is niet gebeurd. Hij zakt alweer van 6 naar nummer 7. 5 weken zat de plaat genoteerd. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren dat hij weer zal stijgen. Maar ja, ik verwacht het niet.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Bunetta, Ammo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

Mr. Know-it-all, Daddy Swims, zo hoorde je in de flitsende 50. Op nummer 5 van 7 afkomstig. En hij is weer op weg naar de weg naar boven toe. En ik ben benieuwd of hij dat heel erg lang vol gaat houden. Een plaats die 9 weken lang op nummer 1 stond, is nu in de 19e week gezakt. Van 3 naar nummer 4. Ik heb het over Alex Warden met Fever Dream.

4-3, maar Alex Warner zakte deze week weg van 3 naar nummer 4. En in omgekeerde richting gaat Another 45 met Ultra en het nummer Talk to You van 4 naar nummer 3 in de 14e week.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met Magnetic bracht de Noorse groep De Bauza in februari 2026 een nieuwe Engelstalige single uit. Het nummer werd geschreven door de groepsleden samen met producer Cutcheron en opgenomen in een vakantiehuis aan de Noorse kust. De track heeft een speelduur van iets meer dan 3 minuten en verscheen als digitale release samen met het nummer Addicted to Your Love. De Bauza bestaat uit 3 muzikanten uit Noorwegen en is sinds 2021 actief. De groep maakte eerder vooral Noorstalige muziek, maar koos met Magnetic voor een internationale aanpak. Het nummer werd uitgebracht via Distortion Records, B1 Recordings en Sony Music Norway. De tekst gaat over een sterke aantrekkingskracht tussen 2 personen, terwijl de productie invloeden uit house, disco en funk bevat.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Vorige week waren ze nog de flitsschijf met Love Myself. En deze week kwam de plaat binnen al in de flitsende 50. Maar dit was er nog de voorgaande single Magnetic. En blijft in de 15e week staan op nummer 2. En ook van die plaat had ik wel verwacht dat het een nummer 1 hit zou worden. Maar nee, dat is helaas niet gebeurd. Wat staat er wel op nummer 1 deze week?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de...

0: 2.
1: Flitsende 50.
2: Straks nummer 1. Nu van 10 naar 2 aftellen. Somber Homewrecker op 10. 9. Komt van 10. 1 plaats wint voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Bruno Mars, I Just Might. 8. 7 komt van 6. Tyler Swift en I Knew It, I Knew You. En 6. Die is van 5. Justin de Wild, Cheerio. 7 naar 5 dan voor Teddy Sims en Mr. Know It All. Lex Flitsschijf. En 3 naar 4. Alex Warren en Fever Dreams. Ex nummer 1. 4 naar 3 dan is voor Talk To You, Another 54 Ultra. En dat op 3 dus. En 2, die blijft 2 voor Bausa Magnetic in de 15e week.
1: Nummer 1.
3: En de nummer 1 die blijft ook staan. Dat is al voor de 4e achtereen volgende week dat de plaat op nummer 1 staat. De 7 weken staat ze nu in de lijst. Samen met Burna Boy. We hebben het over Shakira met Die Die. Nou, dat was hier dan weer de flitsende 50 voor deze week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. En we hopen natuurlijk ook dat je naar onze site toe gaat, flitsende50.nl. Klik dan even op jouw top 5. Geef 5 van jouw favoriete platen door. En dan kunnen we volgende week weer een hitparade maken. De flitsende 50. En we zetten jouw 50 kanjes dan weer voor je op een rijtje. Nou, namens het hele team, zoals Erik die je net hoorde, Kees, Roger, Anja en mijzelf bedank ik je weer voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. En graag tot dan.
4: Flitsende 50.
1: Nummer 1.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De explosieve en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij

0: jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst. De andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

goed. Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Een van de vele mooie platen die Joe Cocker maakt uit 1987 hoorde je Unchain My Heart. Aan het begin van de nieuwe aflevering Peintjes Platenpraat hier op Langstraat FM. Op deze zaterdag de 25 juli. We zijn er weer tot aan 9 uur met gevarieerde muziek. Natuurlijk een track van het album van de maand. De cassetteagenda, ook al is dat maar heel dun. En in de tweede uur ook nog de partyagenda. Kortom, genoeg reden weer om te luisteren de komende 2 uur naar Langstraat FM. Met nu muziek uit 2015 van Wally McKee, Connie.

Wally Mickey, Connie, kwam uit 2015. Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat ik, zo rond de kerst, dit is 2 jaar geleden, dat ik naar het concert van Mo ging met Rick. Inderdaad, die ken je misschien wel omdat hij met carnaval hier altijd naar de studio komt tijdens Carnaval FM. En ja, in dat voorprogramma toen stond Feline. Een jaartje geleden ongeveer naar een concert van Feline geweest. Het treedde ook op in Tilburg, was bijna een private concert. Er kwam niet echt veel publiek op af, helaas. Andere plaatsen, daar verkoopt ze wel uit. En ze heeft nu een nieuwe single gemaakt, samen met Melle. En die heet Remember Us. Die hoor je nu.

0: Remember Us, mooie samenwerking tussen Filien en Melle. Bij het platenparaden bijna 20 jaar hier te horen op de zaterdagavond tussen 6 en 8 uur. Elke zaterdag maar weer hier op Langstraat FM. In september dan inderdaad bestaat het programma hier 20 jaar. En daarvoor hadden we natuurlijk al op LTV Radio en op de Piratenstations. Dus ja, bij het platenparaden bestaat eigenlijk al heel lang. Volgens mij al bijna 45 jaar. En ja, we doen het elke week weer met veel plezier. New Kids on the Block, wie kent ze niet meer? Ja, misschien jij niet, maar eind jaren 80 en begin jaren 90 hadden ze vele leuke hits. En hun grootste was volgens mij Tonight. Maar deze die deed het ook niet slecht. In 1990 was dat, New Kids on the Block met Step by Step.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.

0: Neil Kitsch on the Block met een van hun grote successen. Die heet Step by Step, kwam uit 1990. Dit is Veneers met Think Again. Daarmee gaan we naar 2002.
1: I sing for you, it may sound funny, but no, it's true. I hope you get it before I'm through. I hope you do.

Finish kwam uit 2002, deze Think Again. Nienke Leon is nog iets te vroeg, maar haar nieuwste single die heet wel 7:30. En ja, dat duurt nog 6 minuutjes.

Nick Leon, haar allernieuwste single die heet Half 8. Laten we teruggaan naar 1978 met de welbekende van Ray Parker Jr., Jack and Jill.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer inderdaad voor het album van de maand. Jullie in dit programma Peters Platenparade. Deze maand het eerste album van Miles Smith. Zijn debuutalbum heet My Mess, My Heart, My Life. En van het album vandaag track nummer 15. Die heet Gold.

Gold, track 15 van het album My Mess, My Heart, My Life. De debuutalbum van Miles Smit was het album van de maand juli in dit programma Peins Platenbraden. Volgende week alweer augustus zelfs. Ja, dan zitten we in de maand augustus. Betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw album. Wie of wat het gaat worden, ik heb er geen enkel idee. Heb je een suggestie, laat het dan even weten. Hè? In een berichtje op de Facebookpagina van Peins Platenbraden. En dan neem ik je suggestie zeker mee. En misschien wel in augustus jouw favoriete album als album van de maand. Dit is UB40. Terug naar 1989 met Homely Girl.

Homely Girl, UB40, terug naar 1989. En deze die komt uit 1991. Hugh Lewis en de News. Yeah. Koppel deze af.

Stuck With You en Hip To Be Square, die hoor je eigenlijk best wel regelmatig op de radio. Maar deze die is eigenlijk een beetje in een vergeethoekje geraakt, ondanks dat het toch hun ene grootste hit was. Koppel deze af, je hoorde Hugh Lewis en de nieuws. Daarmee gingen we naar 1991. Tijd voor een feestje op de radio met de nieuwe Broeders Co. Proud To Be Fout.

Proud to be fout. Je hoorde de allernieuwste single van de gebroeders Co. Het is heel lang geleden dat Glennis Grace nieuwe muziek heeft uitgebracht. Ja, ze was natuurlijk een beetje fout bezig en is daar een beetje eigenlijk op de achtergrond geraakt. Maar ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Oud nummer van Whitney Houston. Die heet Cause I Have Nothing. En die hoor je nu.

Gelukkig is met haar stem niks gebeurd. Glenn Grace, wat een geweldige nieuwe single. Deze 'Cause I Have Nothing. Ik ken al deze nog. Terug naar 2020 met Celeste. En Stop This Flame.

0: Van 6 jaar geleden deze van Celeste en Stop This Flame. Maar leuk om te horen dat hij ook weer keihard aanstaat in de Wasstraat in Tilburg-Zuid. Ismaël en zijn team die zijn de laatste auto's nog even aan het wassen.
1: Peters platenparade, concertagenda.
0: Tijd voor de concertagenda voor de komende week. Het zijn er maar een paar, zoals vanavond in de Mens in Breda en Menissen in de Grote Zaal. En vanavond in Tivoli Vredenburg en Utrecht Terrace Rally en Dean Fraser in zaal Ronda. Morgen zondag 26 juli in 013 in Tilburg de Scatterlights in zaal Next. En woensdag 29 juli ook in 013 in Tilburg Voyager ook in zaal Next. Woensdag 29 juli in de Pier 15 in Breda. Frankie en de Witch Fingers tezamen met Iguana Dead Cult. Dan nog de donderdag 30 juli in de Hall of Fame in Tilburg. Love Bites komen uit Japan. Is helemaal uitverkocht. En tot slot vrijdag 31 juli in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Kim Dracula in zaal Ronda. Dat waren ze al, de concerten voor de komende week.

kwamen ze tegen in de concertagenda. Vijf dames uit Japan onder de naam Love Bites. Zo heet hun bandje. Ze spelen dus flinke rock. Komende donderdag dus in de Hall of Fame in Tilburg. Mocht je naartoe willen, helaas, het is helemaal uitverkocht.

een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Spanja, Call Me uit 1987. Aan het begin van het tweede thuis alweer het laatste Europese platenpraat op deze zaterdag, de 25 juli 2026. We zijn er nog tot aan 9 uur met natuurlijk heel wat leuke muziek. Vooral disco, house en dergelijke gaan we in het tweede uur van Peins Platenpralen draaien. En ja, je mag altijd bellen hoor. Ja, als je dan toch over Call Me hebt, dan 0416-652-652. Dat is ons telefoonnummer. Of appen kan ook natuurlijk 06-21-21-32-10. En dit is Love Struck uit 2024. What a Girl to Do.

Voor de Love Struck en What's a Girl to Do kwam uit 2024 alweer. En dit is nieuwe muziek van Daron en Sharon. Je suis music.

Daron en Sharon, een leuke nieuwe single, Je suis music. Hier op Langstraat FM en Peitjes Platenparade. En nu een lekkere zomerse single uit 1998 alweer. Bailando, hier is Luda.

Luna by Lando. Daarmee gingen we terug naar 1998. Lekkere zomerse single uit dat jaar. Kennen we uit 1984 nog Matthew Wilder met Break My Stride. Grote top 10 hit was dat in dat jaar. En die werd opnieuw uitgebracht in 2004 door Blue Lagoon. Dat klinkt hij zo.

0: was down.
1: Ondanks dat het de uitvoer van Matthew Wilder, het origineel dus uit 1984, het erg goed deed, in de top 10 terecht kwam, deed het deze niet zo goed. Blue Lagoon, Break My Stride uit 2004. Maar klinkt toch wel lekker zomers, vind ik. Dit is de nieuwe Vincent Visser.

allernieuwste van Vincent Visser, die heet Allang van mij. Laten we teruggaan naar 1971 met lekkere funk van Betty Wright. Clean Up Woman.

Adam Ten en Rafael Beatco's on leuke nieuwe single. En deze die komt uit 1988. Gillian Dorsey. Where is your love?

Gail and Dorsey en Where Is Your Love. Daarmee gingen we terug naar 1988. En deze die komt uit 1992. Precious X Project en Duca.

Precious X Project en Dukka kwam uit 1992. En dit is nieuwe muziek van Jesse Hoefnagels. Hij heeft het over Kapot.

0: kapot.
1: Yes, Hoefnagels hoorde je kapot. Leuke nieuwe Nederlandstalige single. Laten we naar 2024 gaan. 2 jaar terug met Ella Henderson en Switch Disco with Alok en Under the Sun.

0: Alain Anderson en Swiss Disco with Alok en Under the Sun van twee jaartjes geleden.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de partyagenda voor deze zaterdag de 25e juli. Naast de vele festivals die er vandaag natuurlijk zijn, ook weer een paar leuke feestjes in de clubs in Nederland. Zoals Brewas elke week in Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Ramundo's Big Birthday Bash. En hij nodigt allerlei special guests en surprise acts uit. Dus dat gaat een gezellig avondje worden. En in de andere zaal vind je dadelijk nog Joey Kears. In Thuishaven Amsterdam ook een leuk feestje. Op het Thuishaventerrein vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Met daar Into Pol, Shwesta. Shwesta P, sorry. Chait en Wolters. In Basis Utrecht een lekkere technofeestje met vanaf 12 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Kringy, Eva Bon, Luca van der Homberg en Nico. En tot slot de East Techno Collective in Club Up in Amsterdam vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Dak, Jezo, Rhythms Slave 90 en Toxic. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 25 juli. Naast deze talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

De Dynamic Brothers. Nou, was maar terug naar 2009 alweer. Door de Back for My Love. En deze komt uit 1979. David Ruffin, Sexy Dancer.

David Ruffin nam ons mee naar 1979 en Sexy Dancer. Vier jaar later uit 1983 komt deze van Zena de Journey. And I've Got to Find a Way.

gênant de Genève. En I've got to find a way. Daarmee gaan we terug naar 1983. Zometeen na 9 uur nog veel meer van dit soort muziek. Maar wij gaan nog een paar leuke nieuwe draaien. Zoals deze van Thomas Nieuwsen. Party Pompa.

Thomas Newsen en Party Pompa. Leuke nieuwe single. Zo kwamen we alweer aan het einde van deze aflevering Peetje Platen praten voor deze zaterdag de 25 juli. Wil je de playlist nalezen? Dat kan. Hij is inmiddels al verschenen op de Facebookpagina van Peetje Platen praten. En dan kun je gelijk een reactie op dit programma kwijt. Zometeen tussen 9 en 11, dan zijn ze er weer. De herhaling van afgelopen donderdag van Dance Factory hier op Langstraat FM. En tussen 11 en 12, sorry, ook nog And the Beat Goes On. Ik ben er graag weer voor je. Volgende week zaterdag tussen 7 en 9 met een nieuwe aflevering van dit programma Peetje Platen praten. We sluiten af met de nieuwe Disciples, die heet Groovin. Ik wens je een fijne weekend en graag tot volgende week. Hopelijk ben je er dan weer bij.

0: aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Noel. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
1: yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there.

0: is een prachtige manier om dit radioprogramma weer te beginnen. Het is donderdagavond / zaterdagavond. En mooier dan dit wordt het niet. Passion van de LP Don't Stop My Love. We draaiden de titelsong en ik ga je wat verklappen. Bij hoge uitzondering gaan we straks later in dit uur ook nog een andere track draaien van dat album. Don't Bring Back Memories, ook een fantastische plaat. Disco, puur zang, en je hoort het al in de aankondiging van Renéetje van der Meer. Het is mijn jaar 1979. Welkom bij Langstraat FM, een nieuwe aflevering van Dance Factory op de donderdagavond tussen 8 en 10. Met straks tussen 9 en 10 natuurlijk Dion Vugs. En zaterdagavond zal dit programma gewoon lekker herhaald worden. Dus kun je nog een keer lekker terugluisteren.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Ja, en Mr. D heeft ingekocht afgelopen week. Ja, er lust de hond geen brood van. Die heeft wat LP'tjes besteld. Allemaal van Prelude, Unidisc. En toen heeft hij ook een dubbel LP van Sharon Redd besteld. En dat is niet zomaar een dubbel LP. Het ziet er gewoon grafisch fantastisch mooi uit. Maar ook de platen zelf aan zich, het vinyl dus, is helemaal doorschijnend. Met prachtige foto's van deze fantastische zangeres, ja.

Ja, in die tijd werden we gewoon een beetje vriendjes en vriendinnetjes van elkaar. Sharon Redd met Ruth Waters van de Lock Organization uit Zandvoort, die haar destijds naar Nederland haalde. En, al vaker verteld in dit programma, maar ik ben er toch een beetje trots op dat ik gewoon 2 weken lang met deze dame op tournee ben geweest door heel Nederland. Alle clubs aangedaan. En ja, Renéetje van der Meer, die was erbij. Dat is toch wel heel bijzonder. Dance, dance, dance, dance factory. En we blijven even lekker in dat 79 hangen. Sharon Redd overigens was wat later natuurlijk, maar dat weten we. Love How You Feel was dat. En dit is ook vanaf vinyl Johnny Mathis. En dat heet Begin, The Begin. Hier op Langstraat FM, Dance Factory. Je weet het, 106.8 in de FM. En ook op DAB+, in heel de regio en ver daarbuiten. En ook via Ziggo en KPN. Gewoon lekker makkelijk via de tv, hè? De radiofunctie van je televisie. Dat werkt echt helemaal fantastisch. Straks nog verzoekjes van Johan Duivensloot. Er zitten hele leuke bij, zoals gewoonlijk. En ook nog een hele aparte, bijzondere plaat. Daar ga ik je straks meer over vertellen, van Jimmy Bo Horn. Komt er allemaal aan. Tussen 8 en 9. En zoals gezegd natuurlijk, tussen 9 en 10. Dion Fuchs op de radio.

with rapture serene. Till the clouds came along to the spur.

0: eens te horen van mensen, wat draaien jullie toch weinig van Prince? Ja, dat krijgen we echt regelmatig te horen. En ik heb een hele bijzondere cd, het is een bootlegje meegenomen van Prince. En voor al die mensen die dat ooit aan mij gevraagd hebben, via Langstraat FM of via mijn persoonlijke app, ga ik een hele bijzondere plaat van Prince draaien. Na deze van Johnny Mathis, Begin the Begin, en luister even goed.
1: Already. Damn.
0: Dit is Prince, Housequake. In de Ultimix.

ik vind het toch wel heel bijzonder hoor. Housequake van Prince. Ik heb vroeger in een cd-winkel best wel lang gewerkt. Grammofoon platenhandel, cd's. Ik heb die hele overgang mee mogen maken van vinyl naar cd's. En nu maak ik weer mee. Maar dan reversed, hè, van cd weer naar vinyl. Maar wij verkochten daar van alles en nog wat. En ik probeerde altijd wat rare dingen te bestellen voor in de winkel. En daar was dit er eentje van. Dit kwam af van Funky Mix DJ Service. En daar stond dan ook met grote letters op het cd'tje Limited for DJ's. En dat waren dan de Rare Remixes en Mega Mixes van Prince. En dit was dus Housequake in de Ultimix, zoals het zo mooi vermeld staat op dit cd'tje. En ik hoop dat we alle Prince-liefhebbers hier een heel groot plezier mee hebben gedaan. Ja, zo is het. En dit is het tweede verzoekje al dan eigenlijk weer. Speciaal voor Johan Duivensloot. En dat was er eentje die ik niet aan had zien komen. Althans, niet uit de koker van Johan Duivensloot. En niet dat dit minder waardig is. Nee, het tegendeel is waar zelfs. Ik heb ervan genoten vroeger en nu ook weer. Het is Luisa Fernandez. En dat leek een beetje op John Paul Jung. We hebben het al vaker vermeld hier. Het ritme was exact hetzelfde. Hè? Je kunt het zo meezingen. Standing in the Rain. Maar dit is toch echt Lay Love on Me. En dank voor het aanvragen, Johan. Zo meteen ook nog een rap en hip-hop classic uit de koker van Johan. Maar tot later.

0: hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Louise Fernandez, Lay Love on Me. En dit is Curtis Blow, wat een fantastische zanger was dat, een rapper eigenlijk.
0: Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose.

0: heerlijke plaat. Curtis Blow, The Breaks. Even een kleine correctie. Ik had in het begin van dit programma aangekondigd iets speciaals te hebben rondom Jimmy Bullhorn. Maar dat zal even een weekje moeten wachten, want hij is op mysterieuze wijze verdwenen uit de database hier. Ik had hem er toch zelf ingezet en toch iets misgegaan, denk ik. Dus ja, die moeten we even te goed houden tot volgende week. Maar zie het maar als een soort cliffhanger. Dit was, zoals gezegd, Curtis Blow.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.

0: het is rap en hip-hop classic voor deze week. Ingezonden door Johan Duivensloot, zoals te doen gebruikelijk. Soms pik ik er zelf ook al eens eentje, dan zie ik een cd'tje en denk ai, die is ook mooi. Maar dit was Montel Jordan, This Is How We Do It. Welkom nog steeds bij Langstraat FM Dance Factory op de donderdagavond tussen 8 en 10. De disco donderdag, maar ook lekkere funk, boogie en soulplaatjes. Het komt echt allemaal voorbij. En zeker straks ook bij Dion Vugst tussen 9 en 10 uur. En zaterdagavond wordt het herhaald, hè. Mocht je denken, waar heeft die man het over als je toevallig op zaterdag zit te luisteren? Ja, het wordt zaterdag herhaald. En donderdag altijd een verse aflevering. Dit is een van mijn all-time favorites. Het is Marlena Shaw. En de LP Go Away Little Boy. En daar staat deze fantastische cover op. Maar soms, heel soms, is een cover net zo mooi, dan wel mooier dan het origineel. En dat geldt zeker voor deze. Touch Me in the Morning. Gedraaid hier op Langstraat FM. De koude rillingen lopen nu al over mijn rug. Ik word hier zo blij en vrolijk van. En het zit er echt allemaal in, hè. Een beetje rust. Het is dansbaar. Fantastische vocalen. En die strings, hè. Hoor eens. Dat orkest erachter. Ga er even lekker voor zitten. Lekker lang uit op je stoel. Op je strandbedje wellicht. Het is tenslotte vakantie.
1: Now I am strong enough. Now I am strong enough to accept change. Yes, my darling, if you want to live in another place, I can understand it. It's gonna hurt for a little while, but I can understand it. But before you walk out that door,

ik zie je in de studio hoor, maar... Wat kan ik hiervan genieten? The Sass and Soul of Marlena Shaw. Dat is de subtitel van dit album. Go Away, Little Boy. Wat een zangeres. Nog even. Hebben hem toch maar even helemaal lekker uit laten draaien, speciaal voor jullie. Touch Me in the Morning, Marlena Shaw dus. En als je denkt, goh, wat een mooie plaat. Ja, die moet je echt even gaan kopen dan, hè. Even aanschaffen, want een klassiekertje. Over klassiekers gesproken, dit is zoals beloofd de tweede track van het album van Passion. Don't Stop My Love, de titelsong die draaiden we al eerder in dit programma. Maar er staat nog een hele mooie op. Ja, het zijn eigenlijk alleen maar mooie. Maar Don't Bring Back Memories, dat is ook al een ware klassieker. Daar ga je even naar luisteren nu. En let op de fantastische melodielijnen die in deze plaats zitten. Echt waar, dat is echt zo mooi gedaan.

ja, dat witje wat je hoort net, dat kleine pauzetje, dat zit in de CD. Ja, ik kan er ook niks van doen. Ik heb het altijd gehad als ik het in de zaal draaide of in de club. Dan keek iedereen even op van wat gebeurt er. Maar het zit gewoon in de CD, ik kan er niks aan doen. Maar het is er maar eentje hoor, dus kan je geruststellen.

Hoor jij hem ook? Shine, baby, shine. Was dat naadloos in? Langstraat FM. Dat was Don't Bring Back Memories van Passion. En Passion hebben ze wel, want als je die hoes ziet, ik zal niet in detail treden, maar poh, het ziet er echt wel heel fijn uit. Dit is mijn laatste vocale. Het programma zit er nog niet op, niet getreurd. Dion staat al te trappelen met een hele stapel vinyl onder zijn armen om jullie weer een fijn uurtje te gaan bezorgen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wij gaan eruit met een fantastische plaat, gezongen door de zangeres Randy Crawford. Toen het deel uitmakend van de Crusaders. En we hebben het natuurlijk over dat fantastische, legendarische Streetlife. Tot volgende week.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro...

0: De Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.
2: Langstraat FM.
3: You were there.
2: Dance Factory.
4: All right, send in the new boy.

juist, ja. Waar luister je naar? Inderdaad, Dance Factory. En it's a revelation to start with Herman Brood and his wild romance. Wie had dat gedacht in dit heerlijke programma Dance Factory? Daar luister je naar.

Zoals ik al zei, we trapten af, jongens, met een hele onverwachte plaat. Ik had het al een keer tegen René gezegd. Ik zeg, ik heb een plaat gevonden van Herman Brood. Klinkt gewoon vreselijk funky. Ah, hij zegt, doe je dat toch gewoon een keer. Dus bij deze. Feel it, ja. Ah, Good Vibrations. Nog een uurtje lang op jouw Langstraat FM. Dit is Revelation. We gaan door tot 10 uur. En mocht je op zaterdag luisteren, is dat natuurlijk 11 uur.

0: I'm feeling good vibrations. Wat een heerlijke plaat weer. En René zat weer lekker in het eerste uur. Heerlijke platen gedraaid door René van der Meer op jouw Langstraat FM. Je luistert naar Dance Factory. Jouw heerlijke disco donderdag, oftewel disco zaterdag. Wanneer je ook luistert. We gaan leuke dingen doen vanavond hoor, dat kan ik je beloven. Dat doen we natuurlijk al. Maar we hebben bijvoorbeeld Eric G in the house. Hij komt met de nieuwe band Producer of DJ met de oude sound.
1: Dance Factory, Thursday night. You step and smile it. I know that look is right.
0: Ja, the look is right. Dance Factory on your Thursday night. Boogie to the beat zeggen we dan altijd. En mocht jij zelf een goede aanvraag hebben dat je denkt, hey, die plaat uit die tijd, ja, die wil ik lekker horen. Dat kan. 06-21-21-3210. Makkelijker wordt het niet. Of info@langstraatmedia.nl. Dat kan ook. Ja, Dance Factory, lekker. En we hebben vanavond ook weer een verzoekje vanuit een wat jongere hoek. Ja, die jonge mensen luisteren ook graag naar dit programma. Zo ook Rick van der Heijden. Hij komt met een goed verzoekje. En dat gaan we zeker draaien. We gaan lekker verder met het programma en die heerlijke oude funk tunes. En we hebben veel nieuw vinyl binnengekregen. En daar zijn wij in de studio altijd reuze blij mee. En dit keer ook echt vanuit Canada. Van Unidisc hebben ze een hele hoop nieuwe dingen uitgebracht. Althans oude tracks. Maar dan met een compleet nieuwe sound. Helemaal lekker gereissued, zoals dat dan heet. En deze is ook lekker besteld daar in Canada. Van de week binnengekomen. We zijn er blij mee met die lekkere imports. Ah, life is what you make it. Je luistert.

0: dit is echt moddervette import, al zeg ik het zelf. We draaiden veel van High Gloss de afgelopen weken in het programma. Maar dit is toch lekker hoor. Oh, op een heerlijk transpirant blauw vinyltje wat ik hier op de draaitafel heb liggen. Life is what you make it and it's up to you.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: En zo is het maar net. Oh, jij mag genieten. Jij bent er weer getuige van vanavond. Jij zit op Langstraat FM te luisteren. Misschien lekker via de tv, KPN of Ziggo. Dat is de makkelijkste manier, vind ik altijd. Lastig in de auto wel. En dan schakel jij gewoon in op DAB. Of lekker even op die ouderwetse FM-band. Ja, dat kan ook. Niet belangrijk als je maar heel lekker geniet van die fijne tracks die voorbij komen vanavond. Wat dacht je van deze van Rocket Groove Thing?

It's Not a Groove Thing. En het is toch lekker om zo te zien en te horen dat zoveel mensen heel veel inspiratie halen uit die oude boogie-LP's. Die jaren 80 boogie-muziek. En dit was er een van, hoor. Rocket and Groove Thing. Jawel. En dit is Rick van der Heijden. De jonge generatie luistert lekker mee en komt met heerlijke suggesties. En dit is er een van. En wat een beat eigenlijk. De Funk Masters is over.

0: soms kun je gewoon horen in welke levensfase mensen zitten, ja. Dat hoor je bij deze It's Over. The Funkmasters, Plenty of Fish in the Sea. Dat soort dingen, die tekst allemaal, ja, dat kennen we allemaal uit onze jeugd. Al die heerlijke jeugdliefdes. En dit was er een van mij. Nou ja, niet letterlijk, maar wel qua muziek. Want de mensen die weten als ik over Rick James begin, Mr. Bitchin', dat dat een van mijn favoriete artiesten is uit die begin jaren 80. En dit is een remix van de Soulful French Touch vriendjes.
1: Yeah.
0: Jazeker. Kom er maar in.
1: Aha.
0: Jazeker, Rick. Waar kom jij mee? Jij komt met Mary Jane.

is lekker groover, deze Rick James. Zorg hem eens eerlijk tekeer gaan samen met Mary Jane. Wat kan ik toch genieten van die man. Luister eens deze sleazy, funky sound. Want daar is waar je naar luistert natuurlijk. Damn, wat was die man goed. Heel goed was die. Vorige week had ik het erover. Elke week in de show een AI cover. Of gewoon een lekkere track gemaakt met AI. Maar ja, AI covert ook veel. En ook deze is gewoon gecoverd. Dit is een AI-track van een originele plaat die ooit uitkwam. Zo heet hij. Roberta Flack. En Donna Hathaway.

0: zeg nou zelf. Als je lekker op vakantie bent en je zit zo lekker over die playa te turen. Met een pina coladaatje of een ander lekker drankje. Maakt mij het ook uit. Waarschijnlijk een pornstar of zo. Ja, dat. Maar ik heb het niet verzonnen, hè. Maar dan is dat wel het ultieme zomergevoel met deze AI cover.
1: Always a better music mix.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, en dat is wat we doen. Een heerlijke muziekmix draaien van alles wat lekker danceable is. Van 79, 78 in die 70e jaren tot wat dieper in die 80e jaren.

Nou, stiekem toch een van die heerlijke tracks van het album Thriller van Michael Jackson. En ik heb het altijd een van de meest toch wel lekkere tracks gevonden vanuit dat album. Dance Factory. Thursday night.

Ja, zo horen we ze graag, zeg hij. Het is alweer uit 2015. Maar wat een lekkere plaat, Erik. Bedankt, man. Ja, en we horen een beetje Grant Guthrie erin terug met Peanut Butter, als je goed luistert. Hoor maar eens in die riff. Crazy P, een Engelse band opgericht in 1995. Funk, deep house en disco, dat hoor je een beetje terug. Scrap the Book, en het werd gezongen door Danielle Moore. En helaas heeft zij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd in 2024. Dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer om te horen, maar wat een heerlijke track. En tijd voor romantiek. Dat mag ook wel, zo richting de klok van 10 of 11, wanneer je ook luistert op donderdag of zaterdag. Elke week zo'n heerlijke ballad, zo'n slow jam, zo'n heerlijke tranentrekker of gewoon een heerlijke, ja, je weet wel. Wat dacht je van Teddy Pendergrass? TKO.

een hele dikke van Teddy Pendergrass. Love TKO werd ook ooit gezongen door Womack en Womack. Ik moet zeggen, in zeker zo'n goede uitvoering trouwens hoor. Dat was ook zeer de moeite waard. En dit komt van het tweede album van Paradise. Het is een funkband uit 1982. Engelse funk. En zij zeiden altijd, don't worry, there is enough funk here for everyone. En dat zeggen wij hier ook gewoon op jouw disco, maar ook funk donderdagavond. En over vinyl gesproken, wat voor veel geld de deur uit is gegaan. Nou, dit album bijvoorbeeld voor $350.

It's the World's Midnight. Je luisterde naar Paradise. Wat een lekkere plaat. En de album is goed hoor, zeker. Het is een fantastisch album, 1982 zei ik al. Maar of het $350 goed is, ja, dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Dat is toch een hoop centjes om even uit te geven voor een plaatje. Maar hij kwam op reissue uit op CD in 2013. Dan mocht je gewoon een lekkere CD-spelertje thuis hebben staan en je vindt dat een leuk album. Of luister dat eens op YouTube. Stream het ook gewoon, hè.

Ja, dit Somebody Pull the Plug, hè? Dat is ook leuk. Dat is een soort tweede versie van deze plaat, waar de trams op zoek gaan naar wie nou eigenlijk de stekker uit het contact heeft gedaan. Waardoor ze de lights zijn verloren in New York City. Dat als een kleine anekdote, zeg maar. Nou ja, de dansvloer stroomt langzaam leeg. En dat betekent dat wij de deuren van de dansfabriek lekker weer gaan sluiten voor een weekje. Althans, als je donderdag luistert, kan je ze eigenlijk lekker inschakelen voor die herhaling. En na 10 uur, je weet het, and the beat goes on.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt

Heel heet werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

everyone.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.